0: Hier wel je mening, mij de flamingo. Nee. Het is ons gaams, willen we in het weten over. Dat we bij ons al eten gaan, die melanout. Ja, hadden we voor Bosse ook gezegd, we hebben al telefoon en leten doen, zodat we hier nog spelen al vrij leten. Zijn op nou weer, zijn voor we zijn. Volgende kwal voor volgende maand.
1: Nej, alltså, ni som har ringt, ni får ringa igen när vi säger till att telefonen är öppen.
0: Ja, precis, för att fylla vår kvot. Jaha, ska vi ta och spela för Eva och Bengt Jönsson?
1: Ja, det tycker jag, för jag gillar dem. De har valt två bra låtar. Eva, hon vill höra Bigger Than The Universe med Anders Bagge. Mm.